ensom zijn bij een scherven. Minzaam is de geest. Ik was hier maar voor even.

erfgenaam. Vanuit verleden. De wonden. Die nooit geneest. Ik heb elk moment omarmd. Binnensmonds. Een plaats gegeven. En dan terug afstand nemen. De tand des tijds. Gebroken mensen genezen. Te laat. Ten einde raad. Niemand weet.